0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven de gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zo.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfield Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's go!
3: Radio 1224.
2: Altijd piraten it.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Luister

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio 1224.

0: 1224 via de Middengolf.
1: Weerbericht. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. De ochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Jij luistert Radio 1224.

0: 4.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.
2: Geintje, het

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dit

0: En dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

nam de oprit naar de snelweg in mijn oude deusje vol. Dat geregend en de weg was erg slecht. Ik had die truck niet in de gaten eerst, maar later zeker wel. Zo te horen had ik

0: niet te wachten op flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

0: Dit is Radio 1224.
1: Polders met je smalle sloten, door het zonlicht overgoten, waar de platte bodemboten liggen aan de wallenkant. Het is alsof de eeuwen zwegen, nergens.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Weerbericht. Geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Vanavond eerst landinwaarts nog een bui, maar geleidelijk is het overal droog. Dat geldt ook voor de nacht. Morgen en ook na het weekend weinig verandering. Dinsdag en woensdag zijn er opklaringen en laat de zon zich vaker zien en loopt de temperatuur op tot 19 graden, normaal voor de tijd van het jaar. Woensdag kan het landinwaarts 20 of 21 graden worden. Vanaf donderdag wordt het 20 tot 25 graden en dat geldt ook voor het Pinksterweekend. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
2: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

De werkeloosheid blijkt een onoplosbaar probleem in Europa. Ondanks alle protesten gaan de oorlogen in alle delen van de wereld gewoon door. Dus er lijkt nog geen einde te komen aan het afslachten van de mensen.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Let's get the show on the road.
0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de middengolf.
3: Ja! Yeah.
0: Radio 1224.
4: Tot zo.
0: Het is nu 8 uur.
5: 8 uur. Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen een uur of 12:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
6: Fietsliefhebbers, op

0: op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Wilt u vaste vloerbedekking in uw huiskamer die werkelijk lang meegaat? Asfalt gaat een leven lang mee. Wij asfalteren uw huiskamer van voor tot achter. We hebben diverse soorten. Een voorrangsweg, 750 gulden per vierkante meter inclusief vangrail. Een rijwielpad, 500 gulden. Een zandpad, 35 gulden per kuub. Iedere tiende klant een gratis vluchtheuvel midden in de kamer. Inlichtingen, Wegenbouwmaatschappij Pleurmanier, Leiden.
2: Goedemorgen.
3: Radio 1224.
2: Daar gaan we.
3: 3,
2: 2, 1.
4: Goedemorgen. Welkom bij het mooiste moment van de dag, de ochtend. Alles kan nog gebeuren.

0: lekker gevarieerd. Even anders wakker worden dan normaal. Goedemorgen, dit is George van Dongen.nl.
1: Wakker worden!

Koorts van Dongen. Radio 1224. Goedemorgen vrienden en vriendinnen, luisteraars van Radio 1224. Zaterdagochtend 16 mei van het jaar 2026. Het is weer zover, de herrie op jouw zaterdagochtendshow gaat weer van start. Elke zaterdag rond deze tijd, hè, ongeveer. Hè? Ja. Natuurlijk even dank uitbrengen naar de collega's voor het rijden van de afgelopen week. Ja, gezellig hoor. Ik heb weer lekker genoten hier en daar. Hier en daar zijn sommigen ook lekker bezig met wat gekheid. Ja, dat hoort er gewoon bij, hè. Een dag die gelachen is een dag die geleefd, hè. Hé, maar we zijn weer van de partij hier op 12-2-4. Dat allemaal tot aan de klok van 11 uur vanuit Studio 16. En verzoekplaten, je kunt ze altijd aanvragen via onze welbekende website. Radio1224.nl, Studio16Breda.nl of GeorgeVanDongen.nl. Vele wegen leiden deze kant op. Hè.

allemaal terecht op 06-244-95564. Maar straks doen we ook nog even de lekker lang de wekker en weet ik het allemaal. Kortom, we zitten helemaal nokkie vol tot aan 11 uur. Gezellig hoor, ja. Ik zou zeggen, kom er gezellig bij en geef het door, hè.

0: leuk plaatje, hè? José Wolters was dit. Dat allemaal met de zomer in mijn bol. Ik ben even aan het stoeien hier met de knopjes en de dingetjes en weet het allemaal.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, dat zeg ik, ja.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen luisteraars, vrienden en vriendinnen van Radio 1224. Ja, de zaterdagochtend is weer begonnen, hè? Dus dat betekent weer een hele hoop kabaal vanuit jouw speakers, bij jou zo de woonkamer, slaapkamer, badkamer, zolderkamer, garagekamer. En wie weet in de kleinste kamer, hè? Ja. Zit je lekker op je gemak, krijg je op dit gebrul. Nou ja, dan gaat het allemaal een stukje makkelijker volgens mij. Nou, goedemorgen vanochtend, je zit er weer, hè? Ja. Nou, tot aan de klokken van 11 uur ben ik er voor jou. En natuurlijk ook trakjes met gezellige verzoekplaten. Die via diverse lijnen natuurlijk deze kant op gestuurd kunnen worden. Daarvoor hebben we onder andere onze website. Radio1224.nl. Maar je kan het ook doen via de WhatsApp, hè, ja. 06-244-95564. Maar het kan ook allemaal via de chatbox, hè. Ja, Studio 16 heeft zijn eigen chatbox. Een beetje kletsen. Ja, het moet allemaal nog een beetje inkomen, hè. Ja, het is allemaal nog nieuw. Maar de chatbox is te vinden op studio16breda.nl. Onze Gerda zit er ook al gezellig in. Een beetje aan het stoeien met de koffie, je weet het allemaal. Dus ja, dat moet ook kunnen. Hé, hey, maar hoe ben jij een beetje de dag begonnen? Nou, voor mij was het best wel een beetje aan de vroege kant. We waren gisteravond namelijk naar de Gelderdoom in Arnhem geweest. Na het eerste optreden van Suzanne Freek. Ja, de ene zegt, ja, nou, ik vind het geen muziek. En de andere, ja, ik vind het geweldig. Vooral als je goed naar die teksten gaat luisteren. Maar wat was die show geweldig. Wat was die geweldig. Ja, we hebben echt genoten. En om nog maar even in de stemming te blijven, heb ik er eentje op de draaitafel liggen. Want ik heb ze gewoon lekker op vinyl, hè. Komen ze zo dadelijk aan met goud.

even lekker wat gitaarwerk zo op de vroege morgen. Deze zaterdag, de 16e mei alweer. Je hoorde hier John Fogerty als solo-artiest onder de naam The Blue Ridge Rangers. John Fogerty kennen we natuurlijk allemaal van Creedence Clearwater Revival. Vele hits op zijn naam gezet. En nou gaat hij door heel de wereld aan het toeren, gewoon onder zijn eigen naam John Fogerty. Waaronder ook dit nummer natuurlijk weer gezellig gespeeld gaat worden. Hey, goedemorgen, dit is de ochtendshow op 12.24. We zijn even lekker van die grammofoonplaatjes aan het draaien voor jou, hè. Zoals deze van Natalie. Gezellig vanuit Studio 16, hè. Kom er gezellig bij op 12.24. Dat is de radio.

gezellig hoor. Want het is Nathalie. En dat is radio, hè. Dat allemaal meegedraaid hier vanuit Studio 16. Dat allemaal op Radio 1224. Hey, goedemorgen vrienden en vriendinnen. Leuk dat jullie erbij zijn. Ja, we zijn al een tijdje bezig hoor. Dus, maar we gaan eerst even lekker zingen.

Inderdaad, de dag is weer begonnen. We leven op zaterdag 16 mei van het jaar 2026. Dat allemaal 7,5 minuut over de klok van 8, hè? Ja, mocht je dat allemaal vergeten zijn, ja, het is echt vandaag de 16e mei, hè? Het gaat hard. Nog eventjes zijn we het eerste half jaar van 2026 alweer aan ons voorbij, hè? Hé, maar leuk dat je erbij bent. Leuk dat je gekozen hebt voor 12-2-4. Maar van waar luister jij? Is het vanuit bed? Ja, het kan. Vanuit de auto? Vanaf het toilet? Sta je misschien onder de douche? Zit je gewoon half naakt op de bank? Ja, het kan allemaal, hè. Ik kan het van hieruit niet zien, hè. Nee. Kan het ook niet horen, kan het ook niet ruiken, hè. Nee. Nou, in sommige gevallen had ik zoiets van... laat maar zitten, hè. Ja. Ik ken het gevoel. Ach ja, mag de pret al niet drukken. In de ochtendshow... dat allemaal op 12-2-4. En we gaan het straks ook weer doen.

probeert hier al eentje te bellen. Met de lekker naar de wekker. Hallo Gerda, ken je nou nog steeds die tune niet na al die jaren? Jongen, jongen, jongen. Dit is niet de lekker naar de wekker platen, nee. Die probeert dan altijd te bellen en dan zegt hij, je bent in gesprek. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ik heb de hoorn van de haak af liggen, hè. Dat kan hier nog, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar mocht je het geluidje horen van lekker naar de wekker, dat is een jingeltje, dat is een zingjingeltje. Dan mag je bellen met de studio en ben jij vandaag de allereerste met de verzoekplaat. Het telefoonnummer wat wij open hebben staan, dat is 076 541 99 20. Dat is 076 541 9920. En dat is alleen bij het geluid van die lekker naar die wekker, hè, ja. Dan gaan we met z'n allen even zingen en dan zeg ik gelijk bij dat je kan bellen, hè. Dus, maar onze Gerda is zo ongeduldig daar in Amsterdam, ja, ja. En verder kan je... Oh! Mijn Sidekick laptop die schijt ermee uit. Oh ja, tuurlijk. Ik ben vergeten de netsnoer aan te sluiten. Ja, de batterij is op. Ik denk, het is opeens zo donker hier naast mij. Ik ben van de week een beetje in de studio bezig geweest. Allerlei knopjes aangeraakt en weet het allemaal. Nou ja, ik hoop dat het allemaal een beetje doorkomt. Ik hoop dat het een beetje goed overkomt. En anders hoor ik het graag, hè, ja. Maar waar was ik gebleven? Ik weet het niet meer. Ik ben het alweer kwijt, hè? Ja. Heb je weer, hè? Ja. Goed, laten we dan maar beginnen met muziek, hè? Ja. Je hebt alweer genoeg naar die ellende gehoord van Dongen, hè? Nogmaals, goed.

Even lekker 50 jaar terug in de tijd, hè. Je staat er eigenlijk niet bij stil, hè. Maar dat nummer is alweer 50 jaar oud, hè. Uitgebracht in 1976. Je hoorde hier Don Mercedes en zijn Rocky. Dit is de Ochtendshow.

0: Ons is er ook eentje die weer lekker uitvetert, zo'n dingetje. Hè? Nou ja, daar kunnen we toch niks aan doen, hè? Nee. Je hoorde hier de Rhapsodies en ik heb je vrijheid teruggegeven. En ik zeg nogmaals, goedemorgen!
1: Hey, goedemorgen.
2: George van Dongen.
3: Radio 12.

Oh, lekker hè, deze van niemand minder dan... hoe heet het ook alweer? Even een hoesje erbij pakken. Even kijken. De Rititi Polka, dat allemaal van de Crazy Accordions, jawel. Dit kwam ik van de week even tegen. Was plaatjes aan het uitzoeken. Zijn de Wico's.

0: Onze telefoonlijn 076-541-9920. 076-541-9920. Ja, ik moet nog wel even wedden, want het komt veel sneller bij jullie binnen dan... Ja, vroeger moest ik 30 seconden wachten. Even kijken. Want we hebben al een beller aan de lijn. Ik zeg een hele goedemorgen. Hallo? Staat het knopje hier weer niet goed zeker? Goedemorgen!
1: Je komt heel slecht over, Sjors.
0: Kom ik heel... Ja, dat is standaard bij mij, Gerda. Goedemorgen.
1: Ja, ik versta je haast niet, maar... goedemorgen, Sjors. Hoe is het ermee?
0: Ja, met mij is het lekker. En hoe is het met jou?
1: Ik ben moe, maar voor de rest gaat het prima.
0: Oh, je bent moe. Oh ja, je bent natuurlijk even in dingen geweest, hè, Lelystad.
1: Ik ben weer 2 dagen geweest te stappen en heel erg laat naar bed geweest. Dus ik ben gewoon een beetje moe, maar het gaat wel, hoor.
0: Oh, je bent wezen stappen. Dat is ook gezellig.
1: Ja, ik ben met mijn oudste zus en mijn dochter naar de Jordaan Musical geweest.
0: Oké, gezellig.
1: Dat is gigantisch mooi.
0: Aha.
1: En ik ben bij mijn dochter ben ik 2 dagen weg geweest. Ja, een andere week ben ik ook weer 3 dagen weg. Dus ik ben gewoon een beetje moe.
0: Ja, nou, gewoon lekker even lekker tot rust komen.
1: Dus vandaag moet ik rustig aan.
0: Ja, ik vond het al zo stil dat je laat reageert op de chatbox en zo. Dus,
1: Ik heb verkeerd eten voor mijn kat verkocht. Dus ik moet er maar even uitzetten dat ik het verkeerde eten weggooi. En het goede eten weer laat staan.
0: Jongen, je bent ook wel weer lekker bezig daar, hoor.
1: Ja, dus ik was even met mijn bezig. Maar dat geeft niet. Ik hou die telefoon wel in de gaten.
0: Over trouwens even voor de luisteraars hier bij 1224. Dit is onze Gerda, een beetje de stalkster van George van Dongen. We kennen elkaar al jaren, dus... Wil je ook eens een keer bellen met die lekker naar de wekker? Dan moet je heel snel zijn, want onze Gerda, als ze er is, dan is ze heel snel, hoor.
1: maar ik wil een plaatje aanvragen.
0: Ja?
1: Van, hoe heet hij nou? Johnny Jordaan. Mijn dorp. Nee, hoe heet het nou? De buurt.
0: De buurt van Johnny Jordaan. Oh, dan moet ik even kijken of ik dat heb.
1: Ja, die zongen van de musical ook. En dat is zo'n mooi liedje. En nou weet ik waar dat liedje vandaan komt.
0: Oké. Okay. Oh, nou ja. Ik zit hier nou net in mijn database te kijken. En daar staat hij niet in. Dus ik moet even op zoek gaan, Gerda.
1: Ja?
0: Ja, ik moet hem even opzoeken. Want hij staat niet in mijn database.
1: Oké, okay. Het kan van Willy Abetti zijn, maar het kan ook van Johnny
0: Jordaan
1: zijn. Maar
0: ik dacht
1: dat Johnny
0: Jordaan
1: was.
0: Oké, okay, nou ja, we gaan het zoeken. Dus
1: het liedje heet De Buurt.
0: Die heet gewoon De Buurt.
1: Ja, het liedje heet De Buurt.
0: De Buurt. Nou, ik ken wel die van André van Duin, De Buurt Super. Kijk, die kom ik gelijk bovenaan, hè? De Buurt Super. Even kijken. Nou ja, ik ga straks eens even op mijn gemak zoeken.
1: Ga jij maar rustig opzoeken, ik hoor hem wel.
0: Ja, gaat hem helemaal goed komen.
1: Hé, en dan wens ik je fijne uitzending. Dan ga ik met de katten lopen om me heen te draaien. Die willen eten. En ze hebben geen eten, want ik wil het uitzoeken.
0: Oh ja, dat kan gebeuren. Ja.
1: Hé, groetjes. Ik wens je een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: En straks Miranda, hè?
0: Ja, straks Miranda. Vanaf 11 uur, hè? Met lekker op de Vlaamse tour, hè?
1: Doei.
0: Gaat hem goed komen. Dankjewel, Gerda.
1: Doei.
0: Onze Gerda, hè, vanuit het mooie Amsterdam. Moet ik even opzoeken, hè? De buurtsuper. Ja, de buurtsuper hebben we. Maar ik moet die andere even opzoeken. Of Johnny.

sorry, maar dat klinkt even niet. Hè? Nee, ik ga hem toch even opzoeken. Want dit, dat klinkt hem echt niet. Hè? Nee, goed. Even tijd voor een ander plaatje.

0: Liam Peterson en Jij bent mooier dan de sterren aan de hemel of zoiets dergelijks. De helft van de track staat er niet op, maar goed. Mag de pret allemaal niet drukken. Maar onze Gerda die heeft mij wat aangedaan. Ik heb geloof ik 6 keer het plaatje binnengehaald en gezocht. En weet het allemaal op schrijfjes en dergelijke. En het was allemaal gewoon bagger. Ja, daar gaan we niet voor, hè? Nee, maar we hopen dat we nu toch geslaagd zijn. Want...
1: De lekker... Na de wekker... Verzoekplaat.
0: Hier is Willy Alberti.

0: Hij is lekker, hij is fijn, hè? Santiano hoorde je hier. En tot allemaal met Vind Malo.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ik heb even een WhatsApp-berichtje binnen gehad. Ik had er geen naam bij gezet nog, hoor. Ja, daar staat Ruisman. Ja, voor de rest ben ik alles vergeten. Of ik

0: Ja, gezellig, hè? Deze van niemand minder dan Marco Kanters. En My Little Lady. Alweer een tijd geleden, hè, dat we deze voor jou meegedraaid hebben. Even kijken, ik zoek even een tjoentje erbij. Want ik was een plaatje aan het uitzoeken. Dat was een verzoekplaat die ik aan het uitzoeken ben. Maar gewone grammofoonplaten dingen, hè? Ja, een LP. Dan moest ik even kijken wat we erbij gaan zoeken. Ik vind dit nogal een beetje... Ja, een beetje druk. Vind jij het niet? Nee. Nou ben ik druk, ik weet het. Maar dit vind ik voor mezelf zelfs druk. Even kijken, heb ik... Oh, ze staan niet op volgorde. Ja, dan moet ik deze even hebben. Ja, dan doen we dat gewoon. Deze. Die zetten we in de player en dan doen we... Kijk. En dan nu het volgende gedicht. Met heel veel plezier luistert u naar Radio 1224. Tot zover dit gedicht. Ingezonden door GVD. Belachelijk weer.
1: Ja,
0: ik snap het helemaal. Maar goed, we gaan even naar Amsterdam toe, naar onze Ali. Zit ook gezellig mee te luisteren daar in de bank. In de stoel, aan tafel, op de tafel, onder de tafel. Ik weet het niet, hè? Nee, ik kan het niet zien, hè. Hoe je erbij zit, licht hangt, Ali. Ja, ja, ik zou het echt niet weten, met Henk natuurlijk op de achtergrond, hè. Ja, ik weet ook niet of hij nou staat, licht hangt, zit of wat dan ook, ja.

Mali die stuurde even een berichtje deze kant op. Dat allemaal via onze website radio1224.nl. Goedemorgen, George. Ja, luister lekker mee, hoor. Draai maar even een eigen keuze mee van The Shadows. Nou, ik wist bij het opruimen van de week, Ali, dat ik twee LP's in ieder geval was tegengekomen. Ik heb hier op de draaitafel liggen The Shadows Greatest Hits. En nou weet ik niet welk nummer ik... Ik heb gewoon de naald op de draaitafel gegooid. We zoeken het maar uit wat we gaan draaien. Ik weet dat voor Henk The Shadows altijd goed is, hè? Ja. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van aan die kant. En straks nog een mooitje... Retour. Ik weet dat je die heel mooi vindt. Die ga ik er ook even bij halen. Op het mooie gekleurde vinyl hier bij Radio 1224. Nou, wat gaan we draaien? In ieder geval iets van The Shadows.

0: 12 uur, geloof ik, hè? Ja, zoiets. Ja. Dan gaan we weer even kijken, want...
1: Hey DJ, er is weer een verzoekie.
0: Ja, er is weer een verzoekie binnengekomen. Dat allemaal via de WhatsApp. We gaan even gezellig naar Ronnie Willems. Die vraagt even een plaatje aan. Hij schrijft deze kant op. Goedemorgen, draai maar even iets van normaal deur donderen. Leuk om je weer te horen, topper. Ja, morgen 17 mei hopen we op een mooi weer. Want dan is het stoep- en garageverkoop in Mil, hè. Hey, de groetjes van Ronnie, Simone en Roosim Willems, hè. En trouwens, de plaat is ook bestemd voor iedereen die luistert, hè.

0: Radio 1224.
1: Ik heb thuis een computer met daarop MSN.

0: Radio 1224.
1: Nou, wat lekker, hè? Van die VC Experience. En Gino de Gigolo, hè? Rijden we even gezellig mee, hè? Richting Meerloop, hè? Goedemorgen, vrienden en vriendinnen, luisteraars van 1224. Het is 6 minuten voor de klok van 10 uur alweer. Hè? Nog iets langer dan een uur te gaan met ondergetekende Van Dongen. Tot aan de klok van 11 uur. Daarna de gezellige en luisterende klankjes van Lady Miranda. Dat allemaal met Op de Vlaamse Tour. Tot aan de klok van 2 uur. Dan hebben de DJ's van 1224 even een lunchpauze. Om vervolgens om 2:30 weer door te gaan met onze Wout de Wit. Studio d'Arizona uit het mooie Veenendaal. Die neemt je mee de zaterdag door tot aan de klok van 6 uur. En dan moeten de maagjes weer gevuld worden. Hè? Dan is het weer lunchtijd. Weer even een kleine pauze, een kleine onderbreking. En dan om 8 uur... Dan is het tijd voor onze Petertje. Hè? Onze Peter Holland, hè? Ja, ja. Tussen 8 en 11. Oh, die zit in feite dezelfde tijd als ik. Tussen 8 en 11. Alleen ik doe het 's ochtends en hij doet het 's avonds. Dan heb ik het wel over plaatjes draaien. Ja, ik zie sommigen alweer denken van, wat doen jullie dan? Ja, ja. Ik heb het gewoon over plaatjes draaien. Ja, ja. Of mp3'tjes draaien, cd'tjes draaien. Dat soort dingen, hè? Dat doen we dan hier gewoon gezellig, hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, tot zover de informatie. Ik kan ook gewoon zeggen, tot zover de reclame. Draaitafel uit.

0: over de collega gesproken van de zaterdagavond. Onze Peter Holland heeft ook even een verzoekplaatje aangevraagd en deze kant op gestuurd. Ik vind het ook gezellig te luisteren. In de woonplaats die strikt, strikt geheim is.
1: We mogen het niet weten.
0: Ik even een plaatje mee wou draaien voor iedereen en allemaal. Schrijf deze kant op. George, Peterke luistert mee hoor, in de dikke DAF. En dat allemaal in de locatie Ede. Oh jee, jongens, allemaal aan de kant daar in Ede. Oh jee, oh jee. Onze Klaas woont ook trouwens in Ede. Die moet uitkijken, anders is hij zijn caravan kwijt. Hè? Ja. Als Petertje voorbij komt, ja, ze hebben iets met sleutels en dat soort dingen, weet ik het al. Verder schrijft hij erbij, draai maar even een vrije keuze mee voor iedereen allemaal. Veel plezier daar, ahoy! Hij rijdt in een dikke DAF en doet alsof hij op zee zit, ja. Ahoy maatjes, ja ja. Goed, ja, die man ken ik ook af en toe niet volgen, maar goed. Hij rijdt veel te hard met zijn DAF, hè, ja. Hey Peter, dankjewel. Ik heb een leuke opgesnorkeld, op de draaitafel geknald. Het draaide net een instrumentaaltje van Highway. Maar ze hebben natuurlijk ook muzikale klanken. Voor iedereen die het horen wil, namens onze Peter Holland. Eentje van Highway. En Crazy.

0: Hij blijft lekker, hè? Deze van Richard van der Weijden en Dali Dali, hè? Ja. Tenminste, vind ik, hè? Ja. Ah, Baby Don't Go vind ik helemaal zijn topnummer vallen. Maar ja, die draai ik al zo vaak. Dus ik denk, de bank Dali Dali weer, hè? Ja. Ongrondvallen, hè? Ja.
1: Zoekplaatje.
0: Ja, we gaan gewoon gestuurd verder, hè, hier in de ochtendshow. We gaan even naar Ronald Huisman. Ronald, een hele goede morgen daar aan die kant. Nou, Montfoort, Linschoten, hè. Daar gaan we even gezellig naartoe, hè. Als ik even een plaatje mee wou draaien voor het gehele team van Radio 1224. En voor alle luisteraars. Dus een plaatje worden van niemand minder dan Urbanus. Ja, ja. Of ik de plaat mee wou draaien van publiciteitsjaren. Ik ken het hele ding niet, maar ik snuffelen, zoeken. Ja, het staat gewoon op de database, hè, ja. Hey Ronald, dankjewel. En geniet van de plaat daar aan die kant, hè. Ook heel veel luisterplezier hier bij 1224, hè. Ronald, ik heb hem erin in de player geknald. En we gaan hem erbij halen. Voor iedereen en allemaal, voor het gehele team. Hier is Urbanus en publiciteitsjaren.
2: Jij vraagt, wij draaien.

Polly. En dat hoorde je dan allemaal met Mooi is het leven. Goedemorgen! Lekker hoor, op die zaterdagochtend. 9:15 geweest. Welkom bij

0: Oh, lekker hoor, ja.
1: Leuk dat je luistert.
0: Ja, nogmaals van harte welkom, vrienden en vriendinnen van 1224. Van Dongen op jouw zaterdag, voortaan elke week vanaf 8 uur. De herrie op jouw zaterdagochtend. Hallo. Zo, lekker geslapen daar aan de andere kant. Ja, je zit nog lekker in je nachtdustertje. Even de andere kant. Oh, ja, ja. Ja, ja. Nou, nee.
1: Trek eens gauw wat aan. Zo ga je er toch niet bij zitten. Nee, zo ga je er toch helemaal niet bij zitten.
0: Nou, ik zit ook gewoon hier in een lekkere joggingbroek, hoor. Dus, zo'n thuispakken geval dingen noemen ze dat ook wel, hè. Ja. Wel lekker, hoor. Moet toch allemaal kunnen. Oh. Ging even de eigen put in. Wat gaan we doen? Ja hoor, het is er weer tijd voor. Het is tijd voor een...
1: verzoekplaats.
0: Ja, we gaan even gezellig naar Oudenaarde. Naar het Witte Huis. Als wij Oudenaarde binnenkomen, dan is het meestal aan de rechterkant. Of Oudenaarde moet afgesloten zijn, dan komen we langs de andere kant. Ja, dat is de linkerkant, hè, ja. Goedemorgen, Wivine. Wivine schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Zo graag vandaag voor iedereen, en ook speciaal voor Miranda, de plaat van Jannes aan willen vragen. Met Zwevend naar Geluk. En ook graag een plaatje voor Susanna. Of ik een plaatje mee wou draaien van niemand minder dan Semino Rossi. En Du bist meine Symphony. Die van Semino Rossi ga ik er nog bij zoeken, Wivine. Maar die van Jannes ligt onder andere op de draaitafel. Je gaat straks weer 45 toeren in de ronde geslingerd worden. En dan ga ik ook nog even kijken of ik een mooi plaatje voor jou kan vinden als retourplaat. Wivine, dankjewel voor het aanvragen. Geniet van de plaatjes en niet van de praatjes, want die zijn veel te druk. Hè? Ja, nee, ik snap het helemaal. Hè? Jannes komt eraan en zwevend naar het geluk.

Wel zoiets was de titel van de plaat. Ik ga me er eigenlijk ook niet aan. Nee, ik ga me er niet. Nee. Ik krijg het niet uitgesproken. Het was in ieder geval Frank Michel. Komt uit België vandaan, hè? Dus. Wou je meer muziek horen van Frank Michel? Straks na 11 uur kun je dat allemaal aanvragen. Bij Lady Miranda met haar programma Op de Vlaamse Tour. Daar worden niet de Henk Wijngaardjes en dat soort dingen gedraaid. Nee, daar worden alleen de Vlaams-Belse kantjes gedraaid. Hè? Dat allemaal tussen 11 en 2. Maar Frank Michel stuurden we even richting Oudenaarde.

0: Ja, we gaan weer even een verzoekplaat erbij halen. Daarvoor gaan we even naar Anna. Anna Hensen daar aan de andere kant van de lijn. Goedemorgen. Ja, Anna is er ook gezellig bij, hè? Ja. Ze schrijft deze kant op. Goedemorgen, George. Draai maar een mooi plaatje mee voor jezelf. Dankjewel. Voor Miranda, voor het team van Radio 1224. Alle DJ's. Voor Wout en voor mezelf. En iedereen die meeluistert natuurlijk. Dankjewel en veel draaiplezier. Nou, Anna, dankjewel. En ik moet, dat zeg ik nogmaals een beetje tegen de luisteraars. Ja, het is mijn tweede officiële uitzending pas. Jaargang 1, aflevering 2. Moet nog een klein beetje in... van waar de mensen nou eigenlijk van houden. Hè? Wat is hun smaak? Wat is hun lievelingsmuziek? Ja, dan moet ik het ook wel kunnen draaien dan, hè? Ja. Ja, van Dongen de herrie op jouw zaterdagochtend, dan kun je alles verwachten. Dus als je een eigen keuze aanvraagt, dan kan ik makkelijk net zoiets voor Sissy Top draaien. Dan denk je bij je eigen...
1: Wat draait die nou?
0: Ja, sorry. Nee, ik had het wel netjes gevraagd van wat de voorkeur is. Een Jannes, een Jaman, een Henk Bernhard. Zoiets dergelijks is altijd goed, hè. Nou ben ik gauw gaan zoeken in mijn platenbak, Anna. Ik heb hier onder andere Henk Bernhard liggen. Ik heb onder andere Jannes liggen. En we hebben Jaman ook, hè. Ja. En die gaan we als eerste draaien. Nou, gezellig voor iedereen hier op 1224. Geniet er lekker van. Op de 45 toerenapparaat. Jannes. En gewoon weer opnieuw.
2: Radio 1224. George van Dongen.

0: Onze frequentie luister jij, maar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.
1: Hits van toen en nu. Dit is gewoon van de grammofoon.
0: Radio 12.

0: Ja, je wacht maar even. Ik ben een plaatje aan het scherp zetten. Jannes. En zie die ster even kijken. Ik was even een grabbelafoonplaatje aan het scherp zetten. Want dat is een verzoekplaatje, hè? Ja. Ja. Moet ik wel even... Oh ja, even wat anders.
1: Jammer. De verzoekbox is bij deze gesloten.
0: Ja. Want straks is om 11 uur begint Lady Miranda. En die gooit de verzoekbox pas weer open tegen 12 uur. Hè? Want ze gaat eerst een uurtje grammelefoonplaatjes draaien. Hè? Ja. Vroeger moest ze er niks van hebben. En tegenwoordig vindt ze het alleen maar een leuke hobby. Hè? Ja. Dus verzoekplaten, je kan ze pas weer aanvragen tegen de klok van 12 uur. Maar dan zijn het alleen bels.

0: week.
1: Inderdaad, we hebben weer een verzoekplaat binnengekregen via onze WhatsApp-lijn. We gaan even naar de heer van Putten. Flipper! Ja, onze flippertje, daar in het mooie Harderwiek. Goedemorgen, kerel. Ik weet niet of de dames op de achtergrond er ook bij zijn. Petra en Denise. Maar hij schreef deze kant op. Ouwe Harry Schopper. Gooi er maar even een mootje op van Henkie Wijngaard. Voor alles en iedereen. Dat gaan we natuurlijk doen. Ik heb een hele mooie op de draaitafel geknald, flippertje. Ja, ja. En heb je het ook gezien van de week? De man is 80 jaar geworden. 60 jaar getrouwd en zit...

0: dan die reactie van Henk. Hè? Dat ze vroegen van, en Henk, hoe reed die? Ja. Het was allemaal een beetje aanpassen. Hè? Een beetje kijken hier en daar. Ja, een beetje moeilijk, hè? Ja. Ome Henkie rijdt al 40 jaar automaat.
1: Ja.
0: Goed, geweldig. Hey Flipper, dankjewel. We gaan hem erbij halen voor...

0: als straks de zendpiraat.
1: Ja, dat was een mooi plaatje. Nu gaan we luisteren naar een ander mooi plaatje. Komt hij aan? Hij doet het niet. Hij doet het niet. Je moet dubbel klikken. Ja, nou doet hij het.

Jochem draaiden we gezellig mee. En even kijken, waar heb ik de hoes? Die ligt hier achter mij. Ja, want hij draait gewoon op LP. Oh ja, dankjewel. Oh, shit. De LP gaat gewoon door. Welk nummer draaide ik eigenlijk? Nummer 2. Oh, daar zijn de tekstsongs. Even kijken. Ja. Weer zo'n lekkere LP. Ja. Goed. Hè? Ja, dan heb je van die LP's, hè, dan ga je kijken en dan moet je alles uitzoeken van waar staat die. Dat is tegenwoordig de mode schijnbaar. Goed, nou, om het makkelijk te maken. Ja. Wat hebben we nou? We hebben een jarige. Nee, we hadden een jarige.

En dan hoor ik je denken, van wie is het dan jarig? Nou, het is jarig geweest, hè. Ja, gisteren is hij jarig geweest, hè. Mijn bro, mijn maatje, mijn vriend, mijn makker. 59 jaar geworden.

Hey bro, nogmaals van harte gefeliciteerd, kerel. Op naar die Big 60, hè. En ik dank iedereen weer voor het luisteren. Iedereen weer voor de reacties. Oh, hij begint al gelijk te zingen. Ik dacht dat het een heel lang introotje was, maar dat is het dus niet. Dus we gaan het opnieuw doen. Het is gelijk de laatste plaat. Iedereen heel veel luisterplezier nog hier bij 1224. Straks met Lady Miranda. Daarna onze Wout de Wit en vanavond Peter Holland. De groetjes, tot volgende week. Doei doei.

0: Goedemorgen.
1: En nu op de Vlaamse Tour met Lady Miranda.
2: Kijk, het is een tijd van werken en een tijd van genieten.

0: krakende vinyl.
1: Ik zeg een hele, hele goede morgen tegen iedereen. Het is zaterdag 16 mei. En wat gaan we allemaal doen vandaag? We gaan tussen nu en 12 uur gewoon van de grammofoon doen zonder verzoek. Om 12 uur schakelen we over naar het middagmatinee tot aan de klok van 2. En dat is natuurlijk allemaal lekker met verzoekjes. We schenken natuurlijk ook nog aandacht aan de jarigen van gisteren. Een klein beetje muziek, maar dan met Vlaamse artiesten over hetgeen waar we gisteren hebben meegemaakt. Dat was ook kei en kei gezellig. Kei, kei goed. Ja, en dan gaan we zo meteen lekker starten in gewoon van een grammofoon met Meteor. En dit is wat mijn mama zei. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier.
2: Hoor de Vlaamse krakertjes vanaf het mooie vinyl. Dit is gewoon van de grammofoon.

0: mijn mama zei.
1: Meteor en het is wat mijn mama zei. En die hoorde je hier allemaal op Radio 1224. Goed, we gaan een blokje van twee doen. Als eerste Erik van Eijgen samen met Sanne. En veel te mooi. En daarachteraan eentje van Bobby Prins.

0: hoorde Bobby Prins. En Pretty Little Linda. Goed, het volgende blokje van twee. Als eerste DJ Django en Hey Bubble Needle. En daarachteraan eentje van Benny Scott.
1: This is the sad story of a girl named Mary Mack. And a wandering lover, Bubble Needle.

Je hoorde Benny Scott en de Jambalaya. Zometeen gaan we verder met twee leuke plaatjes. Als eerste Ant Christie en Dag Vreemde Man. En daarachteraan Marlene van Bart Kael.

hoorde Bart Kael en Marlene. En van Bart Kael gaan we richting Eddie Wally. Hier is hij met Onder je balustrade.

0: juste avant le mariage.
1: We horen een heel oudje van Ademo en Vouper met die monsieur. Goed, de volgende twee liggen lekker klaar. Bobby Ranger met I Got Love, I Got Music. En daarachteraan eentje van Clouseau.

1224.nl en vraag ze lekker aan. Maar denk eraan bij het aanvragen van een plaat in mijn uurtjes. En dat is voortaan iedere zaterdag tussen 11... tenminste voor de verzoekjes tussen 12 en 2... alleen de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties. Zoals de volgende bijvoorbeeld, die kennen jullie allemaal. Wiltura en Hopeloos.

Je hoorde de musicalversie van K3 van Drie Biggetjes. Dus straks hebben we natuurlijk de verzoekbox opengegooid. Dus kom maar op. Radio1224.nl. Dan zijn er nog verschillende wegen waar je naartoe kan. Onder andere Studio16Breda.nl. Dan kun je ook gezellig in de chatbox komen. En daarlangs kan je natuurlijk ook een verzoekje aanvragen. Maar we hebben ook een WhatsApp-nummer. 06-244-95564. Ik herhaal. 06-244-95564. Verschillende wegen. Maar denk eraan, in mijn uurtjes, de Vlaamse artiesten en de Vlaamse producties. Zoals de volgende voorbeeld die ik ga draaien. En dat zal waarschijnlijk een van de laatste zijn in het eerste uurtje. Mieke en

0: Van de week in de mail binnengekomen, de allernieuwste van Michael Lanzo en waarom jij. Hallo. Zometeen gaan we lekker starten met de verzoekjes. Maar eerst ga ik er eentje draaien van Alwin.
1: Ja, het feest kan weer beginnen, laat jezelf lekker gaan. Een hele
0: goede middag.
1: Niet zo chagrijnig, hey, we gaan er tegenaan. Een hele goede middag.
0: Inderdaad, een hele goede middag. En hier is Alwin met de trein naar geluk.

zukjes strompelen al lekker binnen, wou ik zeggen. Maar ik zeg het ook. Nee, ze komen allemaal lekker binnen. Via de WhatsApp, via de mail. Tenminste, via de website, moet ik zeggen. En via de chatbox. Ja, ja. Heerlijk. En voor de eerste ga ik even richting Bert. Hij schreef deze kant uit. Middag, luister er lekker mee. En succes daar, jullie. En draai maar wat leuks mee voor iedereen die luistert naar 12-2-4. Nou, dat gaan we doen, hè, Bert. Ik heb er eentje klaarstaan van Suzy Merel samen met Dirk Duval en Summer Wine. En daarachteraan krijgt hij er eentje retour van mij en er wordt er eentje van Bert Blanca. Maar eerst namens Bert, voor iedereen die luistert, is hier Suzy Merel en Dirk Duval. MUZIEK

gaan we lekker verder met de verzoekjes. En als we dit horen, weet je hoe laat het is. Ja, ja. We gaan even weer naar België toe. We gaan even naar Oudenaarde. Naar onze lieve vriendin Vivine. Graag een plaatje voor iedereen die luistert naar 1224. En dan graag Vai Vai Vai van Jovali. Nou, Vivine. Hij staat klaar. Daarachteraan komt natuurlijk een retourtje jouw richting uit. Even erbij zoeken, maar komt goed. Maar eerst namens Vivine uit het mooie Oudenaarde is hier Jovali en Vai Vai Vai.

Je hoorde daarna winnaar. En het is een wonder. En dat was mijn retourtje richting onze lieve vriendin Vivine. En voor de volgende verzoek ga ik even richting Veenendaal. En ik zeg een hele goede middag tegen mijn collega Wout de Wit. Van de Arizona. Straks van 3:30 tot 6:00 te beluisteren natuurlijk via 12:24. Hij schreef deze kant uit. Hij staat lekker aan hier. En draai straks maar een lekkere mee voor iedereen die luistert. Nou, dat gaan we doen, hè. Ook jij krijgt natuurlijk een retourtje. Die moet ik nog even bijzoeken. Gaat goed komen. Maar degene die ik namens jou naar alle luisteraars stuur... dat is het nieuwste van Danny de Rover. En waar zijn al die mooie jaren? Nou, Woutje... komt ie aan.

Je hoorde Fadim. En in de sterren staat geschreven. Het was mijn retourtje naar onze Wout. Woutje de Wit. Straks om 2:30 weer te beluisteren. Hier op Radio 1224. Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. We gaan even naar Amsterdam toe. En dan zeg ik een hele goede middag tegen onze Gerda. Goedemiddag Gerda. Ze schreef deze kant uit. Graag een plaatje van Giovanni en Peggy. De weg van liefde. En dan nog eentje van Bjorn. Komt ook goed. En dan stond er nog eentje. En die gaan we ook gelijk meedraaien. Jij vroeg er nog eentje aan bij meneer Van Dongen. Frans Bauer. Ja, Frans Bauer in mijn programma, dat is geen succes, hè? Dat is geen Belg, hè? Dus we gaan draaien. En dat had hij al gezegd. We schuiven hem door naar Miranda. En dan wordt het er eentje van Frans Bauer samen met Laurelin. En pluk nu de dag. Maar eerst, namens Gerda, aan alle luisteraars van Radio 1224. Zijn hier Giovanni en Peggy en De Weg

Hey, met Bjorn hier uit Vlaanderen. Ik ben zo blij dat mijn muziek mensen raakt. En deze is speciaal voor Herda uit Amsterdam. Ik zou zeggen, geniet ervan, van Alles Overdoen.

heb jouw handen genomen, nam jou mee in mijn hart. Zag je bloed sneller stromen en je raakte verward.

hoorde Björn en Alles Overdoen. Nummertje wat ooit, daar praat ik over een paar jaar terug, troetelschijf is geweest in mijn programma. En dan vanaf het eerste moment dat ik het hoorde, kreeg ik de rillingen over mijn lijf. Zo mooi. Vorig jaar bij ons in een tuin, in ons barbecue feestje van George, heeft hij hem natuurlijk ook gezongen. En op dit moment weet ik dat hij mee zit te luisteren. Dus ik stuur even een plaatje richting Lendeleden, richting onze Björn. Een nummertje wat hij ook zelf vaak zingt. Met een van zijn voorbeelden, Helmut Lotti. En hier is hij met My Boy.

0: En onze Gerda heeft natuurlijk nog iets te goed, hè? Het retourtje.
1: En deze is speciaal voor jou.
0: En welke is deze dan? Dat is deze.

Daar straks draaide ik het nummertje van Danny de Rover. Waar zijn al die jaren? En als we het in de mail krijgen, dan staat er altijd een mooi verhaaltje bij. Van wie de tekst is en van wie de muziek is. En de tekst van dit nummer, en dat is niet de eerste maal bij Danny de Rover, is in handen van Herbert Verhagen. En daarom vind ik het ook mooi om Herbert er even bij te nemen. En dan wel met zijn aanstekelijke nummer Viva la Vita.

Je hoorde Hubert Verhagen en Viva la Vida. En wilt u een verzoekje aanvragen? Dat kan nog steeds, hè? Radio1224.nl. Of je gaat naar studio16breda.nl. Dan kom je lekker in de kletskou 16 terecht. Of je stuurt een appje naar 06-244-95564. En wie dat ook heeft gedaan, is onze Patricia. En ja, we gaan even naar België toe. We gaan even naar Sint-Niklaas. En ik zeg een hele goede middag tegen Patricia. Ze schreef deze kant uit. Graag een plaatje van Frank Galan. Dat gaan we doen, hè, Patrice. Hij zit klaar met Bella Ciao, mi amor. En daarachteraan krijg jij er eentje van Danny Derover als retour. Maar eerst, namens Patricia, is hier Frank Galan.

0: Dan gaan we weer lekker verder met de verzoekjes. We gaan nu een keertje naar Amsterdam toe. En deze keer zeggen we een hele goede middag tegen Ali. Of ik een plaatje mee wou draaien voor haar zus Gerda. En graag een eigen keuzeplaatje van Bjorn. Nou Ali, dat gaan we doen. Is het klaar? En mijn retourtje wordt er eentje van Lux Steno. Maar eerst, namens Ali, voor Gerda, is hier Bjorn en de lucht was blauw.
1: Hallo lieve luisteraars, Bjorn hier. Tof dat jullie luisteren naar het programma op de Vlaamse Tour vanuit Studio 16 met Lady Miranda. Geniet van die Vlaamse klankjes en ook van mijn muziek. Fijne zaterdag allemaal en lieve groetjes vanuit Vlaanderen.

0: Giorgio Harris. En waar de zon en de zee elkaar kussen.
1: En deze is op verzoek.
0: Namens Vivine voor Susanna.

Je hoorde Herbert Verhagen en laat de zomer in je hart. En dan zal mijn naam eens weer vinden voor Susanna. Dan gaan we nog een keertje naar Amsterdam toe. Gerben schreef deze kant uit. Draai maar lekker voor jezelf. Dat ga ik doen. Ik ben er mijn programma, mijn middagpatinee mee begonnen. En omdat hij zo lekker is, ga ik hem gewoon nog een keer draaien. Een soort van plugplaatje, zeg maar. Hij gaat er dus aankomen. Namens Gerda, voor mij is hier Michael Lonzo. En waarom jij?

0: het een lekkere plaat of is het een lekkere plaat? Ik hoorde hem van de week, wanneer was het? Afgelopen donderdag volgens mij. Voor het eerst denk ik, wow. Dat is zo, echt zo'n hoe noemen ze zoiets? Iets dat blijft hangen.
1: Oorworm, hè?
0: Een oorworm. Ja, goed. Straks om 2:30 dan schakelen we over naar Veenendaal, hè. Dan gaan we naar ons woontje, De Wit. En die neemt jullie mee vanaf 2:30 tot 6. En vanavond om 8:00 tot plusminus 23 uur, 11 uur dus. We blijven in Veenendaal. En dan gaan we luisteren naar de muzikale klankjes van Petertje Holland. Dat allemaal op Radio 1224. Ik hoop dat je nog zit te luisteren. Want de volgende stuur ik even naar Lendeleden toe. En welke is er dan? Dat is deze van Angelo Martinez. En blijf toch bij mij.

Angelo Martinez blijft toch bij mij en die stuurt er even naar onze Bjorn toe. En inderdaad, hij zit nog lekker mee te luisteren. En dan hoop ik dat zijn vrouwtje lief, Katrien, ook zit mee te luisteren. Want hier is haar mannetje met het nummertje Katrina.

was van de week in de ochtend tijdens mijn koffieuurtje, mijn ritueeltje aan het doen. Zo even lekker over Facebook snuffelen. En meneer Valli, oftewel Jo Valli, die postte toen een link met het nummer van hem. Klikte het aan en denk, oeh, dat is een lekkere. Kijk in mijn lijst, hebben we hem niet. Dus even binnenhalen, hè. En dat hebben we gedaan. Ik ga hem nu lekker meedraaien voor jullie. Jo Valli, en als jij me nu verlaat.

mooi nummer van Jo Valli, Als je mij nu verlaat. Nog een paar plaatjes. Nou ja, we gaan gewoon... Dus tussen 2:30 en 3 is het toch de non-stopper. Dus ik kan gewoon doorgaan eigenlijk, hè? Toch? Moutje gaat er pas om 2:30 in, hè? Oh, hij zwijgt. Goed. Nou ja, dan heb ik er nog eentje klaarstaan. En misschien nog wel eentje en nog wel eentje. Nou ja, in ieder geval de volgende. Kom ook binnen via de mail. Jo van Wijk. En Close to Me. Ik haalde hem binnen en midden ik hem binnenhaal. Ik denk, hey, dat is een bekende melodie. En welke melodie is er dan? Het is de Engelse versie van het nummer Diep in mij van Jasmine. Maar dan nu van Jo van Wijk.

0: 104.
1: Presenteert
0: de mooiste muziek hoor je hier. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Kijk eens op onze website. Radio 1224.nl.

0: en hou van het leven. En we gaan er toch de laatste bij nemen. Hierna komt de eindtune.
1: Hey, ik ben Stef Willems van Freemout. En ik wens je vanuit België heel veel luisterplezier bij Op de Vlaamse Tour met Lady Miranda.

tussen 6 en 8. Krijgen we terug de non-stopper. En dan om 8 tot 11 blijven in Veenendaal. En dan gaan we naar Petertje. Met Petertje Holland. Net de programmering voor vandaag. Studio 16 is volgende week zaterdag weer van de partij. Met allemaal tussen 8 en 11 wakker worden met. En tussen 11 en 2 op de Vlaamse Tour. Ik wil zeggen, maak er allemaal een mooi weekend van. Bye bye, zwaai zwaai. Het is goed dat je het zegt. Sorry, lieve mensen. Herstel over de programmering van volgende week zaterdag. Dankzij Man Lief, want ik was het zelf helemaal vergeten. Volgende week zaterdag is er maar één programma vanuit Studio 16. En dat is Meneer Van Dongen. Oh my god. Meneer Van Dongen van 8 tot 2. Ja, helaas, ik moet werken. Ik moet werken van 7 tot 3, dus ja, dat gaat hem niet worden volgende week. Dus volgende week geen op de Vlaamse Tour, maar wel wakker worden met tussen 8 en 2 met meneer Van Dongen. Oh jee, ja, inderdaad, ja. Wakker worden mee? Oh jee. Goed, nou, ik zou zeggen, veel plezier bij meneer Van Dongen volgende week. Veel plezier bij onze boot. Onze Peter en de rest van het Radio 1224-team. Ik zou zeggen, bye bye, zwaai zwaai. En ik ga eruit met eentje van Frey Souvrio en de hele mooie versie van De Roos.

0: Houden we.
1: Dames en heren.
2: Jij luistert 12-2-4.
3: Oh, wie is er?

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.

0: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: live muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Scoor je tickets nu via cornfieldsfestival.nl. Dit is...
2: Radio 1234!
0: De mooiste muziek hoor je hier.
2: Wat een mooie muziek!
0: Radio 1224.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood.

De kinderen houden van de bossen, vooral van het Indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in bos dan zoveel dieren, als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken

0: zoiets als Divi met verlas. Mag ik liever dan dat voorgespel?
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langst onder kan.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: Ik heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgd

0: Jij luistert 1224.
1: Het is overwegend bewolkt met soms wat zon en kans op een bui. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 12 graden in het noorden en 14 in het zuiden en er waait een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Vanavond is het overal bewolkt met in het oosten af en toe een bui. De rest van het land houdt het droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Komende nacht regent het met name in het westen af en toe. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland en er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgenochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft soms wat regen. 'S Middags is het overal grijs met ook een paar buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. En er waait morgenmiddag een matige zuidwestenwind. Morgenavond blijft het bewolkt met een paar buien. In het oosten kan daar onweer bij zijn. Na het weekend houden we fris.
0: Jij luistert Radio 1224.

0: is Radio 1224.
1: Zing je al gek.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dit is Radio 1224.
2: Als er een echte ramp gebeurt, ga dan direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook voor morgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
2: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

Help mij door de nacht, mijn schat. Les Amie. En dat allemaal uit 1982. Hier op jouw radio, Radio 1204. Goedenavond ook, George, trouwens, hè.

0: Ja, mensen, we gaan even bellen. We gaan even bellen met Bonnie. Bonnie.
1: Hallo?
0: Hallo, met Peter Holland. Luister jij ook mee naar mijn programma op Radio 1274?
1: Nee. Nee.
0: Nou, die luistert niet mee, dat is duidelijk, hè? De Santa Classics met Sunshine Baby, 1976.

De Classics met Sunshine Baby uit 1976. Ach man, wat lekker. Ik word er zo vrolijk van. Hè? Lekker zomer zo. Ja, ja. De Sinner Rubets. You're the reason why.

0: kapitein van de nacht. Peter Holland aan de knoppen, handen in de lucht, want we gaan beginnen. Onder de
1: sterren zag. Zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag.

een hele bijzondere goedenavond. Dit is Radio 1204. Met Ander Knopjes. Jawel, jawel, jawel. Peetjes Holland. Tot 11 uur ben ik bij jou. 11 graden hier in Veenendaal. En een beetje bewolkt, hè? Studiotemperatuur 22 graden. Met de kachel uit, hè? Ja, ja. Mensen, gezellig dat jullie er allemaal weer bij zijn. En bedankt voor de reacties al. En bedankt voor de verzoekjes. Maar zijn er nog mensen die nu zitten luisteren en denken... ik wil hem al een verzoekje horen. En dat kan. WhatsApp dan naar 06 82 77 24 05. Maar het kan ook via de website www.radio1204.nl. En druk op de knop verzoekjes.

Ja, lieve mensen, het wordt een hele gezellige avond. Ik voel het aan het water. En ik heb er zin in. Och, nou, lekkere muziek. Verzorgd door Petertje Holland. Op jouw radio. Bedankt ook voor het delen op Facebook. Degene die dat gedaan hebben. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd natuurlijk. Dank je wel daarvoor.

Ja, ik heb al wel een aantal reacties gekregen al. Hele goede avond Jan van der Brink in Renen. Daar wil luisteren lekker mee. Hele goede avond Willem de Leeuw in Overberg. Oftewel Overberg. Hele goede avond daar in Terneuzen. Ada en Bart Serli luisteren ook gezellig mee. En die zet een signaaltje door op de AN900 natuurlijk. Hele goede avond in Reuver en ons Limburg. Jozef en Christine de Ritter, ze zijn erbij, gezellig. En ook, ja, in Montfort wordt lekker meegeluisterd. Goedenavond, Ronald Huisman.

En nog een reactie van Stef de Boekenier en Joker natuurlijk in Blokzeil. Hele goede avond. We zitten wel op een verjaardag van de kleinzoon. Van harte gefeliciteerd vanuit Veenendaal natuurlijk. Namens het hele team van Radio 12.4. Hele goede avond hier in Veenendaal. Jan Heikamp is er ook bij. Gezellig, Jan. Even die televisie aan de kant. Lekker de radio aan. Hele goede avond in Barneveld. Dina van Ouwendorp. Gezellig dat je ook meeluistert natuurlijk. En ook in Veenendaal wordt er meegeluisterd door Ada Hensen. Goedenavond, Ada. Gezellig, gezellig, Ada, dat jij weer lekker meeluistert natuurlijk. Maar ook in Ede wordt er lekker meegeluisterd aan de radio. Mees van Harren, een hele goede avond, kerel. Ja, we hebben nog meer in Ede. Klaas Vaak, goedenavond. De DJ, de zondagmiddagspecialist van Radio 12.4 natuurlijk. Morgenmiddag is hij er weer. Ja, ja. Klokslag 2 uur. Met de klankjes vanuit Ede. Hele goede avond, Robbie de Goot. Hij luistert ook mee. Gezellig, kerel. En ook in Lunteren wordt er lekker mee geluisterd. Goedenavond, Joop Ruitenbeek. Een van de directeuren natuurlijk van het hele station hier. Radio 12.4. Ja mensen, kom maar op met die verzoekjes. Via WhatsApp 06 82 77 24 05. Als je op onze website bent, dan staat het nummer ook lekker in beeld. Maar het mag ook via de website zelf. Druk dan op de verzoekbutton. Om 8:30 gaan we starten met de verzoekjes.

Ja, dan vanmorgen nog even een poosje geluisterd naar George van Dongen. De zaterdagochtendspecialist. Dezelfde tijd als ik, zit hij vanmorgen natuurlijk. Van 8 tot 11, George ook, hè? Alleen 's morgens, ja. En ook daarna een poosje geluisterd naar Miranda natuurlijk. Lady Miranda. Dat allemaal vanuit Breda. En vanmiddag zat ik klaar met de radio om 2:30 ongeveer. Helaas geen Wouter Wit. Wouter Wit was niet fit genoeg om te draaien. Jammer, Wout. In ieder geval vanaf deze kant van harte beterschap. En hopelijk ben ik jou weer het manneke, kerel. Oh, George van Dongen, jij ja, luistert ook mee, natuurlijk. Ja, George, ik ben nog bij Klaas Vaak in de buurt geweest, maar helemaal geen caravan van de deur. Hoor. Niks aan de hand, joh. En er is ook niks voor Klaas Vaak. Die woont op 11 hoog, joh, dat je geen caravan van de deur hebt. Dat gaat dan niet, man.

Ja, lieve mensen, je bent verbonden met Studio 1 in Veenendaal. Vanaf 25 meter hoogte. Ja, je mocht geen hoogtevrees hebben hier. Nee, zeker niet. Daarom doe ik altijd niet doorvertellen, hoor. Ik doe altijd de gordijnen dicht. Ja, ja. Dan ben ik niet zo bang. Mensen, goedenavond. We draaien vanavond alleen maar leuke, gezellige, vrolijke muziek. En dan allemaal speciaal voor jou. En als jij denkt, dat kan anders, dan kan het ook, hè. Via WhatsApp 0682 77 24 05. En vraag jouw verzoekje aan.

Ja, we pakken die nieuwe plaat van Sinig er even bij. Als die wil, hè. Ja, ja toch. De nieuwe van Sinig. Ik doe wat ik wil.

Ja, de nieuwe van Sineke, Doe Wat Ik Wil. Ja, net als ik eigenlijk. Ja, ja. We kunnen niks meer zeggen eigenlijk. Dit is de nieuwe van Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.

0: De nieuwe van Nelis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen.
1: Hatje.
0: De hele nieuwe van Barry Sweats. En Roos, ik geef ik aan jou. Ja, echt?
1: Ja.
0: Maar de romanticus, ja.

Ook een hele goede avond, Markie van den Burg, de Teddybeer in Culemborg, luister ook mee. En ook Klaas Vaak, bedankt voor jouw verzoek. En ook Appie van Harren in Ede is er ook nog bij gekomen. Gezellig. En wie hebben we daar nog meer? Peter van Roekel uit Ede is er ook bij zojuist. Goedenavond, Peter. We gaan ons opmaken voor het eerste verzoek. Het eerste verzoek van de avond, dan gaan we de bult weer op in de Renen.

bel. Ik hoorde de bel. Oh, kijk eens aan. Een berichtje van Jan van der Brink. Jan van der Brink uit het Bultegerene. Dan moet ik even terugscrollen. Even kijken, wat zegt hij toch allemaal? Hij diende van de week al een verzoekje aan. Hij zei, dat is al heel lang geleden, een plaatje van Kodo. Van Duf of Doef, hè? Kodo. Alleen qua tijd zitten we er nou vandaag even naast, Jan. Hij dacht dat hij gedraaid zou worden om 20 uur 22, zie ik. Ja, ik was nog zo druk met verzoekjes beantwoorden en mensen beantwoorden via de WhatsApp. Daar is ze, ja. Jan, ik had er niet eens meer aan gedacht. Jan, we gaan die mooie plaat voor jou draaien van Kodo. Of een Duf, hè. Jan, we gaan genieten. Komt die andere kerel.

0: Heerlijke blaad van Doeven met Kodo. Ik ben gedraaid van Jan van de Brink. Ik vond ze al laat, Jan.
1: Denn die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe, die macht viel Spaß.
0: Ja, dat is wel even geleden, Jan, dat we deze draaiden. Heerlijk. Dat is wel weer leuk. Hè? Lekker, hè? Ja, ja, zeker. Jan, dankjewel. Dankjewel voor jouw verzoekaanvraag. En bedankt voor het doorsturen natuurlijk, hè. Van, ja. Ja, soms kun je niet alles zeggen op de radio, hè. Ja, ja. We luisteren zoveel oortjes mee, hè. Jan, gezellig dat je erbij bent. Lekker meeluisteren hier. 12-2-4. Hij schrijft ook, jij ook bedankt, Petertje. Graag gedaan, Jan. Eens even kijken. Wil ik nou verzoekje nummer 2, maar dan moet ik natuurlijk wel even erbij gaan zoeken welke platen erbij worden. Gaan we eens even gauw doen.

Ja, de bel is weer gegaan, mensen. Er ligt weer een verzoekje klaar van Willem de Leeuw uit Overberg. En Willem de Leeuw schrijft: goedenavond, keiharde werker. Kijk, die had er kijk op. Hij zegt, er is tijd, een tijd van werken en een tijd van ontspannen. Tenminste, schrijft hij voor de luisteraar. Ja, wat is hard werken hier in de studio, Willem. Dat heet jij goed. Graag zou ik willen laten horen aan iedereen die lekker meeluistert. Alleen ik kan niet kiezen, zegt hij. Dus hij heeft 2 platen ingediend. Een plaatje van Jan Smit, wanneer de avond dan voorbij gaat. En een plaatje van Saturday Light Orchestra. Met Ballada Para Adeline. Hij zegt, kijk maar eventjes. Maar ik weet wel dat die instrumentale versie het wel erg mooi vindt, Willem. Hè? Hij schrijft, succes met je uitzending, strijder. Dankjewel, Willem. Hier is hij dan.

Ja, ik had het plaatje net helemaal uit laten draaien. En dan krijg ik een opmerking van Willem. Of een reactie. Trots op je kereltje. Trots op je een keertje helemaal stil, zei hij. Hij schrijft erachteraan. Judith, kijk, zo mot het. Even stil, even die klep dicht. Ja, Willem, ik kon er niet doorheen praten. Ik kreeg het niet over de lippen. Nee. Ja, Willem schreef, goedenavond, keiharde werker. Dankjewel voor de complimenten, Willem. Toch iemand dit ziet, hè? Zag mijn baas het maar. Er is een tijd voor werk en een tijd van ontspannen. Tenminste voor de luisteraar, schrijft hij. Graag zou ik ze willen laten horen voor iedereen die luistert. Ik kan niet kiezen, dus noem maar Jan Smit of Saturday Light Orchestra. Succes met je uitzending, strijder. Oh, dat klinkt dan lekker, man. Dankjewel, Willem. Even kijken, wat schrijft Jan van der Brink? Even gauw naar Jan van der Brink tussendoor, wat schrijft hij? Zijn dit de Waikiki's? Dit zijn de Kilima Hawaiians. Ach, ook Jan reageert erop. Even de mond houden is wel lekker. Ja, het is toch wat? Ik durf bijna niks meer te zeggen. Of denk ik, laat maar lullen trouwens. Ik lul gewoon door hier. Mensen, hele goede avond. Je bent nog steeds afgestemd op Radio 12.4. Mijn naam is Peter Tjolland. Tot de klok van 11 uur ben ik bij jou. We gaan naar verzoekje nummer 3.

Ja, die vrouw, de rotond toch. Even kijken, we gaan naar Aad en Bart Zegli en Tenneuzen. En Aad, dan schrijven we goed. Nou Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je voor mij draaien, niet te houden met Hoempa Opa? Voor Bart, voor Jan Heikamp, Jozef, Christine, Judith, jezelf en iedereen die lekker mee luistert naar 12.24. Naar jouw mooie muziek schrijven ze. Dankjewel, Arno. Ook voor de luisteraars die meeluisteren via de 333 meter, 900 kHz vanuit Studio AM, 900 vanuit Tenneuzen. Want hun prikken het signaal eens even door, hè. Dankjewel, Ada. Ada, het plaatje van jullie is te klaar. Niet te houden, Hoempa Opa. Komt-ie aan. Hoempa.

dat was rennen. Ik kreeg even een fotootje van Judith. Ja, wij kijken op een rotonde hier beneden. Vanaf 25 meter hoogte. En er zitten weer op die rotonde, zoals iedere dag, een paar auto's op elkaar. Alleen, nou was het een beetje onenigheid volgens mij. Hè? De politie had alles afgezet hier. Ik denk, ik ga even gauw kijken. Maar toen hoorde ik van de plaat bijna afgelopen. Denk, rennen, Peter, rennen. Ren je rot, hè. Martin Broosjes. En we draaien die mooie plaat van de Hoempa Opa mee voor Ada en Bart Cerny. En Ada schreef een goede naam. Peter, ik wens je een mooie uitzending. Wil je voor mij draaien? Niet te houden met Hoempa Opa. Voor Bart, voor Jan Heikamp, Jozef, Christine, Judith en iedereen die lekker meeluistert naar Radio 12.4. Naar jouw mooie muziek. Ook voor de luisteraars die meeluisteren via de 333 meter, 900 kilohertz. Waarvan Studio AM 900 vanuit Terneuzen. Veel liefs van Ada. Dankjewel Ada en Bart natuurlijk. Hè. Ik denk dat we nou zo onderhand naar Limburg moeten. Ons Limburg. Even kijken, waar zijn ze gebleven die mensen? Jozef, waar ben jij? Ja. Eens even horen. Volgens mij hoor ik al wat kraak hier op het grindpad al, hè. Ja, zie. Goedenavond. Jozef en Christine. Ah, Jozef schrijft mij, goedenavond Peter en Judith. Als eerste wensen we Wout veel beterschap toe. En dat hij weer snel maar op mag knappen, natuurlijk. Ja. Namens het hele team natuurlijk ook, hè, Wout. Hè. Van harte beterschap. Graag vraag bij een plaatje aan voor zieke Wout de Wit. Ade Hensen, Jan Heikamp, Ade en Bart Celli uit Terneuzen. DJ Bert uit Hengelo. En voor jezelf. Dankjewel. Graag het plaatje van de George Baker Selection met I'm On My Way uit 1972. Peter, succes met jouw mooie uitzending. Groetjes vanuit Reuver. Ahoy. Dankjewel, Jozef en Christine natuurlijk. En je raadt het al, hè. Hij staat hier al op de speler. Voor jullie klaar, daar in Reuver. Komt-ie aan.

De George Baker Selection. I'm on my way, 1972. Eén week eruit van Jozef de Ritter. En natuurlijk zijn Christine daar in de Reuver. Wat een lekkere plaat, man. Och, man. Krijg je toch geen genoeg van dit, hè? Lekker. Ja, Jozef Schremer, goedenavond. Peter en Judith, goedenavond. Als eerste wensen Wout veel beterschap toe. En dat hij snel weer op mag knappen. Graag een plaatje voor de ziekenboot. Aarde Hensen, Jan Heikamp, Anne Bart Serli uit de Neuzen, DJ Bert uit Hengelo. En voor jezelf. Graag een plaatje van de George Baker Selection. I'm on my way. Peter, succes met je mooie uitzending. Groetjes vanuit de Reuver. Ahoy. Hij stuurt nog aan achteraan. Dankjewel voor de gedraaide plaat, Peter. Graag gedaan. Jozef en Christine. Uit ons Limburg. Gezellig dat jullie er weer bij zijn, uiteraard. Eens even kijken, waar zijn we gebleven? Ja, in de studio natuurlijk. Ik snap het wel, hè. Niet zo bij de handen. Eens even kijken. We gaan naar verzoekje nummer 5. Judith, leg even die hond vast, ja. Jongen. Ja, we zijn bij verzoekje nummer 5. Even kijken, Ronald Huisman. Even kijken, dan moet ik hem er even bij zoeken natuurlijk. Ronald. Ja, ik ken hem. Hij heeft wat plaatjes gestuurd, zeg. Even kijken, even terug. Jongen. Even kijken. Wat wilde je horen? Oh ja, ik zie het al. Bluff met zoute landen. We gaan maar draaien voor jou, kerel. Hij staat er klaar voor je.

draaien de Bluff en Gijke Arnaert. Met de zoute landen voor Ronald Huisman mee. Je denkt misschien jou weer te lachen. Ja, ik was bijna weer. Ja, ik was eigenlijk gewoon te laat weer. Hè. Er is van alles gaande hier op de rotonde beneden. En ja, even nieuwsgierig natuurlijk. Kijk uit het raam. Ik zet hier namelijk een sprintje trekken. Ronald, dankjewel voor jouw verzoekje. En gezellig dat je natuurlijk meeluistert hier naar Radio 12 4 uiteraard. Hè.

Ja, kijk, ik kan hier ook niet weglopen, hè? Ik krijg een berichtje met George van Dongen. Die zegt, dat was de versie zonder Gijken. Het is maar een boos. Dat krijg je, de koptelefoon even neergelegd. Even afwezig. Dat kan helemaal niet in dit werk, nee. Je hoort er gewoon bij te zijn, Peter. Dankjewel, George. Ik zal inderdaad eens even goed kijken naar die tracks. Er staan er meer in. Jan van der Brink zegt ook, door een fout van anderen ben jij niet bij de les. Ja, geweldig toch.

Ja, we gaan naar Jan Heijkamp. Jan Heijkamp hier in Venen, dat is schrijven. Goede naam Peter. Voorlopig geen indie schrijft. Dit was Natar. Dus lekker aan het luisteren. Veel draaiplezier schrijft hij. En doe maar een blokje voor jezelf. Judith Wout Ada. Wout Beterschap schrijft hij. Voor Jozef en Christine van Meili de Leeuw. Het Overberg. Dina. Hanny de Roos. Jannie Albers. Mark. Monique. Tante Til. Tante Til top natuurlijk uit Bemmel. En de rest wat lekker meeluistert. Janneke heeft voor jou een mooie platen gezocht. De platen scoorde van Tina Rosita met Oh Johnny.

0: plaatje van Tina Rosita met Oh Johnny. En je meedraait via Jan Heijkamp in Veenendaal. De man van de Piratenclub trouwens, hè? Ja, ja.
1: Oh Johnny.
0: Oh Johnny.
1: Voor onze Jordaan.
0: Ja, Jan is geen maar goede naam, Peter. Voorlopig geen Indie. Dat was Nata, zo het circuit, hè? Hij zegt, lekker aan het luisteren, nou veel draaiplezier. Dus straks maar een blokje mee voor jezelf. Judith Wout, Ada, Wout Beterschap namens Jan Heijkamp. Voor Jozef en Christine, familie Leeuwen te Overberg. Dina, Hanny de Roosje, Jannie Albers, Mark, Monique, Tante Til, Top uit Bemmel. En de rest wat allemaal lekker meeluistert hier op Radio 12.4. Dankjewel, Jan Heijkamp. Even kijken, dan moet ik even gauw naar Jozef. Jozef had ook nog wat getypt. Jozef die vraagt, Peter, weet jij misschien waar Wout heeft? Heeft hij niet toevallig wagenziekte door zijn nieuwe DAF? Het zou me zo kunnen, ja, ik weet het niet. Ik heb ook zo'n nieuwe DAF gekregen, Jozef. En misschien ben ik wat minder gevoelig, zou kunnen. Maar er zitten wel wat storingslampjes die blijven zeuren, dat soort dingen. Wout had er ook een beetje last van, volgens mij. Een stuurbekrachting die wel lawaai maken, heb ik ook.

En Willem de Leeuw die schrijven. En nu ga je op stoel zitten en even serieus aan het werk. Hup, hup, hup. Ja, en George van Dongen maakt het nog spannend. Zeg, hij is een beetje jou voor de wijs brengen. Is nog wel leuke radio, hoor.

We gaan naar nummer 7. Ja, ik kreeg via Facebook een berichtje. Dina van Ouwendorp, die luistert eigenlijk ook altijd trouw mee daar in Barneveld. En ik had erbij gezet, Dina, ik zet jou op nummer 7. Dan gaan we ook voor jou even een keer wat moois mee draaien. Dina zal eens denken, dat zal wel een keer tijd worden. Nee.

Frans Bauer met Viva Holiday. Holé. We draaien die mooie plaat even mee voor Dina van Ouwendorp in Barneveld. Altijd trouw erbij ook, hè.

Ja, we zijn beland bij Ada Hens hier in Veenendaal. Ada die schrijft: goedenavond Peter, graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Judith, voor Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Wout en mezelf. En iedereen die lekker meeluistert, dankjewel en heel veel draaiplezier.

De magische momenten. Henk Pijnaar even meegedraaid van Ale Hens hier in Veenendaal. En Ale, dus geef goede naam, Peter. Graag een mooi plaatje voor jezelf, voor Judith, Jozef en Christine, Jan Heikamp, Mark van den Burg, Wout en mezelf. En iedereen die lekker meeluistert. Dankjewel en veel draaiplezier. Dankjewel natuurlijk Ada Hensen. Ada, gezellig dat je er weer bij bent vanavond natuurlijk. En bedankt voor jouw verzoekafvraag. Altijd gezellig met Ada erbij, hè. Ik had ook een verzoekje binnen via de verzoekserver. Via de website. Van Hans, woonplaats Veenendaal. Hij heeft een verzoekje ook ingediend. Hans, als je meeluistert, dat zal vast wel. Ik zet je op nummer 16. En we gaan zo verder met nummer 9. Dus je moet nog eventjes geduld hebben, Hans. In ieder geval, Hans, gezellig dat je er ook bij bent vanavond. Reageren mag ook via WhatsApp 06 82 77 24 05.

Nou, ik ben hartstikke verplicht weer even de raam te gaan kijken. Judith zeggen, nou is er een arrestatieteam bij, oké? Okay. Maar we gaan eerst volgende bezoek even doen hoor. Wees niet bevreesd. Maar we gaan zo naar Ede, naar Mees van Harren.

Ja, wie staat er aan de deur? Dat is Mees van Harren in Ede. Mees, die schrijven goedenavond, Peter Holland. Wil jij een verzoekje draaien voor jou, voor Judith, broertje Ab en alle luisteraars van Radio 1204? Wil je een plaatje draaien van Andreas Gabalier met Verdampt Lang Her? Ik zeg altijd tegen Mees, ik ken hem niet, dus ik weet ook mijn god niet meer kan draaien. Misschien als ik hem hoor, Mees, dan denk ik van, oh, is dat die plaat? Ja, dat zou maar zo kunnen. Mees, hij staat in ieder geval klaar aan de speler hier voor je. En hij komt eraan richting Ede, alsjeblieft.

Andreas Gawaye, verdamd lang her. Even meegedraaid van Mees van Haren. Zo, Mees, dat was wel een bakje herrie, hè? Hij zegt bedankt namens een oud-collega van de vuilnisdienst, schrijft hij. Ja, ja. Hij schrijft eronder, het was in 1418. Dat is al even geleden, Mees. Er liepen nog wat vuilnisemmers achter zijn auto aan te sjouwen, hè? Ja, ja. Respect, respect, sowieso, hè. Is niet altijd even licht geweest, natuurlijk. Ja, meestal schreef een goede naam, Peter Holland. Wil je verzoekje draaien voor jou, voor Judith, broertje Ab en alle luisteraars van 1224. Mooie uitzending, vriend. Dankjewel, Mees van Harren uit het prachtige Ede, natuurlijk. Dan gaan we zo naar verzoekje nummer 10. Naar onze Robby. Hey, Robby van de storingsdienst, ja, ja. Ah, dat is wel mooi, als ik een probleempje heb in de studio, dan kan ik even Robby bellen natuurlijk, hè. Dan zeg ik, hallo Robby, dat wil je niet helemaal lukken.

Ja, maar we zijn bij Robbie de Goot. Hij begint gelijk al te typen en lachende poppetjes. Oké, okay, ja. Robbie de Goot, hij schrijft... Hey DJ Peter, een goede avond aan die kant. Dankjewel natuurlijk. Ik zou graag een plaatje willen aanvragen die je waarschijnlijk niet hebt. En hem ook niet kan vinden. Ook niet via Google. En ook niet via Shazam. En dan wordt het volgende plaatje, schrijft hij... Serveret met Borinnekedans. Ik denk, maar dat heb ik nooit verhoord, man. Ja, Borinnekedans wel, maar Serveret, nee. Hij zei, ik wens je succes met zoeken. Deze plaat voor alle luisteraars en dansers. Groetjes van Robbie de Goot. Ja, dat is heel vervelend. Maar ja, wat zullen we dan doen? Doen we deze maar dan. Ja, vooruit. Misschien lijkt hij er wel op, Robbie.

we draaien die mooie plaat van Serveret mee. Brunnekedans. Voor Robby de Grote. Hij is nu naar binnen bij een klant. Hij zei, heb jij niet die plaat? Nee. Maar dankzij George van Dongen natuurlijk, hè. Dankjewel, George. Zo hebben we weer een klant tevreden kunnen stellen, hè. Ah, Robby had het al door, hoor. Hij schrijft, maar goed dat George hem nog gaat, schrijft hij. Ja, ja. Ja, Robby schreef, hey DJ Peter, goedenavond aan die kant. Dankjewel, ook een goede avond aan jouw kant, Robby. Zou graag een plaatje aan willen vragen die je waarschijnlijk niet hebt. En ook niet te vinden is via Google of Shazam. En het is het volgende plaatje, Serveret met Brinnekedans. Ik wens je succes met zoeken. Deze plaat voor alle luisteraars en dansers. Groetjes van Robby de Goot. Dankjewel, Robby. Succes nog vanavond in de storiesdienst natuurlijk. En ja, zorg daar weer een tevreden klant overhouden uiteraard. Hè. Robby, je gezellig erbij bent in ieder geval. En ik wens jou nog een hele fijne avond toe. Dan gaan we zo naar George.

Ja, we gaan naar George Verdongen in Breda. En ja, vanmorgen draaide hij weer hier op Radio Vlaams weer. Strak aan de band zat hij natuurlijk van 8 tot 11. En daarna draaide Lady Miranda. Dus mensen, houden het in de gaten. Iedere zaterdagochtend van 8 tot 11 George. En van 11 tot aan de klok van 2 uur Miranda, Lady Miranda. En dat allemaal vanuit Studio 16 Breda. Ja, en George schreef, draai deze maar even mee. En dan laat een mooi hoesje zien van Imca Marina met Am Abend komen die trauma. Een echte Duitse meebruller, schrijft hij. Een meebruller dan wel. Nou. Ik ga mijn best doen, George. Ja, niet om die platen te draaien, maar wel om mee te brullen. George, hij staat voor je klaar hier te spelen. Komt-ie aan, kerel. Richting Breda, Imca Marina.

Dankjewel, George. George van Ongen, iedere zaterdagmorgen, mensen. Hier op 12:04, van 8 tot 11. En dan s'avonds Peter Holland, dezelfde tijd, 8 tot 11. En we zitten elkaar niet in de weg. Moet je nagaan. En vergeet Lady Miranda natuurlijk niet. Van 11 tot 2 en 2:30 tot aan de klok van 6 uur. De DJ Wouter Wit, de zaterdagmiddagspecialist uiteraard. We gaan zo naar verzoekje nummer 12. De bestelling is klaar, Mark. Nummer 12. Hij schrijft, roep maar om als de bestelling klaar is. Hij zegt, nummer 12 is bier en friet met bierenhap en pinda. Ik weet niet wat het is, maar die mensen krijgen altijd honger s'avonds in het programma hier schijnbaar. Ik weet niet wat het is, maar

0: Laat de frikandellen maar zakken.
1: Ja, geen wonder dat ze honger krijgen. Wat wou je dan zeggen? Hou dat doe maar dan.
2: Luisteraars van Radio 1224 hebben verstand van mooie muziek.
1: Ja, zeker. Anders waren ze hier niet, hè? Nee.

Ik denk, ik wacht even op George. Hij is al lang veranderd type, volgens mij. Ik weet het niet meer. Of hij doet maar één vinger, hè? Dat kan ook. Net als Peter Holland. Oh, hij slaat een frikadel over, zegt hij. Net een berenklauw achter te kiezen met satésaus. Nou, dan mag ik je weer helemaal gek natuurlijk daar in Culemborg.

Peter Holland op jouw radio. Ja, tot aan de klok van 11 uur ben ik bij jou. Met de vetpan onder de bagagedrager. Het lijkt wel een stel hongerige wolven hier, hè? We gaan naar Markie, teddybeertje Culemborg. Dan moet ik Markie even terugscrollen, even kijken. Oh ja, daar zijn we. Markie, we zijn er weer bij, hoor. Voor jezelf en voor Judith, voor het hele team van Radio 12-4, Woutje en Ada, Jan Heikamp, Jannie Albers en iedereen die lekker mij luistert. Draai maar iets moois mee van Tucker X. Groetjes van Markie Teddybeer uit het mooie Culemborg, schrijft hij zelf. En natuurlijk beterschap voor zieke Woutje, schrijft hij. Ja. Dankjewel, Mark. Daar knap Wout van op, dat weet ik zeker. Ja, we hebben wat klaarstaan van Tucker X. Het is wel een instrumentale geworden, Markie. Ik hoop niet dat dat erg vindt. Het is de Funny Square Dance van Tucker X 2026. Komt-ie aan.

Ja, dat was Tugerix met Funny Square Dance. Even meegedraaid van Marky van den Berg. Oftewel de teddybeer. Het teddybeertje uit Culemborg. Hij zei, roet u maar als de bestelling klaar is bij deze. Hij schrijft, ik ben er weer bij hoor. Wil je wat meedraaien voor jezelf, voor Judith, voor Radio 12-4, het hele team, Woutje, Ada, Jan Heekamp, Jannie Albers en iedereen die lekker meeluistert. Draai maar iets moois mee van Tukrix. Groetjes van Markie Teddybeer uit het mooie Culemborg. En beterschap voor zieke Wout. Dankjewel hè, Mark. Mark, gezellig dat we weer lekker meeluisteren vanavond. En bedankt voor jouw verzoekaanvraag uiteraard. Dan gaan we naar het ongeluksgetal nummer 13. En daarvoor gaan we naar Ede.

Ja, dat zal Klaas wel zijn. Judith, doe je even open. Wat zeg je? Oh, het is Klaas. Oké. Okay. Ja, ik zit net te kijken wat Klaas allemaal geschreven had. Oude Gluurder schrijft hij. Ja, het is te bar, hè? Judith, ik moest nog wat zeggen. Dat ben ik straks vergeten. Hij zegt, sluit hem op, die oude sensatiezoeker. Nou, hij heeft dan voor elkaar, Klaas. En nou hoor ik die deur in het slot gaan. Dankjewel, hoor. Ja, DJ Klaas Vaker, de zondagmiddag specialist natuurlijk voor Radio 12 uur hier. Morgenmiddag is hij er weer. Klokslag 2 uur op de zondagmiddag. En Klaas is helemaal topper. Draai me een mooie plaat mee voor jullie en alles en iedereen die lekker meeluistert. Namens ons. En ons is natuurlijk Klaas Vaker en zijn Sylvia. En Judith, hou die deur maar op slot, schrijft hij. Ja, het is maar er eentje, hè. Herman Vinkers, die had er zo'n stukje over. Die zegt, het is maar er eentje. Maar ik moet altijd aan Klaas denken als die het daarover hebt. Ja. We gaan Klaas even een plezier doen. Klaas is helemaal gek. Net als ik van UB40. Ik vroeg hem gisteren aan bij Appie van Arren. Deze mooie plaat van UB40 met C'est la vie. Ah, oh, mooi Klaas, hè. Oh, oh, oh.

UB40 met C'est la vie. Dat klinkt er mooi, hè? C'est la vie. Ik ben gedraaid van DJ Klaas Vaak. Je weet het wel, Klaas Vaak, de zondagmiddagspecialist. Van Radio 12.4, van 2 tot 6 uur. Morgen is hij er weer. Ja, en Klaas, die schermen topper. Draai me een mooie plaat mee voor jullie daar. En alles en iedereen die lekker meeluistert namens ons. En ons is natuurlijk Klaas Vaak en zijn Sylvia. En nog een waarschuwing voor Judith. Judith, hou die deur op slot. Ja. Ja, die mensen die net inschakelen denken, wat zit ik toch naar te luisteren, joh. Ja, het is hier één grote familie geworden. En we zeggen alles tegen elkaar. Je maakt allemaal niet uit, joh. Ook een hele goede avond. Hanny de Roos in de Renen. Ze luisteren ook mee. Je weet het wel, Hanny, hè. Hoe later de avond, hoe schoner het volk, zeggen ze altijd. Nooit te laat om wat aan te vragen.

Ja, voor het volgende verzoek gaan we zo meteen naar Ede. Naar onze vriend Appie. Appie. We gaan een verzoekje nummer 14.

Ja, wie staat er aan de deur, Judith? Het is Appie van Arnhem. Oké. Kom maar binnen, Appie. Eens even kijken. Appie schrijft, goedenavond vriend. Peter, het klinkt weer lekker, man. Ah, dat is goed om te horen, Appie. Ik wil graag de plaat horen van de BZM met Vervlogen. Voor jou, voor Judith, voor broer Mees, Willem. En voor jouw luisteraars van 12 tot 4. Groetjes, vriend. Ahoy. Ja, en Appie is zelf ook DJ bij Radio Terranova natuurlijk. En dat doet hij allemaal op vrijdagavond. Een lekker programma. Ja, en die Appie maakt een beetje reclame voor mij. En ik maak een beetje reclame voor Appie. Zo doen we dat voor elkaar, hè? Ja, tegenwoordig laat hij me wel een beetje in de steek, hè? Vroeger zat hij bij mij in de kantine, aan de grote tafel. En dat deed hij dan ons een beetje de boel voor de gek houden. Dan ondersteunde ik hem en hij mij, hè? Ja, ja. Tegenwoordig sta ik er alleen voor. Appie, dankjewel voor jouw verzoekaanvraag, kerel. En we gaan die mooie plaat draaien van de BZM met Vervlogen.

De BZM met Verre Vlogen, even meegedraaid van Ab van Harn. Uit het mooie Ede, hè? Dankjewel, Appie. Ja, Appie schreef: goedenavond, Peter. Vriend, klinkt weer lekker, man. Ik wil graag het plaat horen van BZM met Verre Vlogen. Voor jou, voor Judith, broer Mees, Willem en voor jouw luisteraars van Radio 12.4. Groetjes, vriend. Ahoy. Dankjewel, vriend. De vriend van Radio Terra Nova. Gezellig dat je weer lekker bij luistert, Appie. Ja, we blijven even in Ede. We gaan zo naar Peter van Roekel. En dat is verzoek nummer 15.

Ja, we zijn met Peter Verhoekel in Ede. En Peter schrijft: hallo, draai even een plaatje van André Hazes even uit mijn bol. En een plaatje van Jannes. Ja, we doen er eentje, Peter. Anders komen we niet uit met het programma, hè. Zoek maar wat uit voor alle luisteraars. Dankjewel, schrijft hij. Dankjewel natuurlijk, Peter Verhoekel, voor jouw verzoekaanvraag. Ah, Peter Verhoekel, mooi die plaat horen van André Hazes uit 93. Oh, vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en de giet me vol.

André Hazes. La la la la la. Even een draai voor Peter Verroekel. En Peter schreef: hallo, draai van de plaatje van André Hazes. Even uit mijn bol. En iets van Jannes. Super uit, in ieder geval het plaatje voor alle luisteraars. Dankjewel. Graag gedaan, Peter Verroekel. En bedankt voor jouw aanvragen en gezelligheid natuurlijk meeluisteren naar Radio 1204. Fijne avond nog aan die kant, Peter. Ja, Willy is er ook bij, ja, ja. Maar we gaan eerst naar verzoekje nummer 16, naar Hans. En Hans had het via de website gedaan, www.radio1204.nl. En die hebt dat verzoekjes-button gedrukt, hè. En Hans had een verzoekje van Mario Marti met Liberty. Hij schrijft ook voor alle mensen die lekker meeluisteren. Dankjewel, Hans. Hij staat voor je klaar. We gaan hem voor je draaien, kerel. Je had al lang moeten wachten, maar hij is er. Hij is er, hoor. Ja, komt hij al.

prachtig plaat. Mario Matti met Liberty. Even meegedraaid voor Hans hier in Veenendaal. En dat speciaal voor alle mensen die lekker meeluisteren hier op Radio 1204. Dankjewel Hans natuurlijk. En Hans gezellig dat hij vanavond lekker ons gevonden heeft natuurlijk. En lekker meeluisteren aan die kant natuurlijk. Hè.

Voor het volgende verzoek gaan we naar Ede. We gaan naar Willy. Volgens mij hoor ik Willy al. Ja, ja, ja. Ah, er is, er is. Hele goede avond, Willy. En Willy schrijft: goedenavond, Peter. Wil je een plaatje draaien voor alle luisteraars? En groetjes aan Judith. Dankjewel natuurlijk, Willy Evers, daar in Ede. En Willy, voor jou ook een mooie plaat klaarstaan van Wilma en de vader Abraham. Zou het ergens zijn? Lieve opa uit 1971. Ga ik even meedraaien voor Willy Evers hier in Ede.

De kleine Wilma en vader Abraham. Zou het ergens zijn? Lieve opa. Uit 1971. We draaien mee voor Willy Evers in Ede. En Willy die schreef mij: goedenavond Peter, wil je een plaatje draaien voor alle luisteraars? En groetjes aan Judith. Dankjewel Willy. Willy, gezellig dat je ook lekker meeluistert hier op 12.4. Uiteraard wens we jou nog een fijne voortzetting van het weekend toe. En dan gaan we naar het laatste verzoek wat ik sta op dit moment. Dat komt bij Hanny de Roos vandaan in de Renen. Verzoekje nummer 18. Kijk, daar is Hanny. Goedenavond, Hanny. Hanny schrijft: goedenavond, DJ Peter. Zoek zelf maar een mooi plaatje uit voor jullie samen en voor het hele team en iedereen op de luistertoer. Succes met draaien vanavond en de groetjes van Hanny de Roos uit de Renen. En voor jullie samen een gezellige zaterdagavond toegewenst. Dankjewel, Hanny de Roos. Hanny, ik heb voor jou een mooie plaat klaarstaan van Ronnie Tober. Met een roos in je blonde haren. En het liedje had in 1972 vijf weken in de top 40 gestaan. En met een toppositie van 30ste plaats. Hier is het bij jou, Hanny. Ronnie Tober met een roos in je blonde haren.

Arnie, bedankt voor jouw verzoekaanvraag. En gezellig natuurlijk lekker meeluisteren hier op de zaterdagavond naar Petertje Holland. Ja, en George had niet helemaal goed begrepen. Een plaatje heet met een roosje in je blonde haren. Ja, en George zag dat ik roos had in mijn blonde haren. Nou, mijn haren zijn al hartstikke grijs, George. Tenminste, wat er nog zit, hè. Ja, hij zegt, waarom heet het eigenlijk roos, die schilfertjes? Ik zeg, ja, dat had ook Linda of Jessica kunnen heten. Hij zegt, of Anneke, maar dat klinkt helemaal vreemd. Als dat in je haren zit. Ah, van sommige DJ's gewoon niet heel veel wijzer van, natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Want daarom werken we hier ook bij Radio 1204. Dankjewel, Hanny. Veel trust ook voor jou zometeen, hè.

Nou, ik denk dat Ada Serli wel met alle bekenden op de foto geweest is, hè. Maar we gaan nog wel meedraaien voor George van Dongen. De man uit Breda, Studio 16. Ik probeer hem een beetje te imiteren, maar dat gaat niet helemaal goed, denk ik. Het zal wel irriteren worden. Hij zegt, wil je even deze meedraaien? Hij stuurt een mooie foto van een hoesje. Van de Blue Ridge Rangers. Met Jambalaya on the bio. Ik zei tegen George, ik weet niet of ik hem heb, maar ja, toch wel, hè. Peter heeft veel meer erin staan dan dat hij zelf weet. Komt hij aan.

meegedraaid voor George van Dongen van Studio 16 in Breda. De Blue Ridge Rangers met Jambalaya on the Bayou.

Heerlijke plaat van Jannes van Casablanca naar Napoli. Ook een hele goede avond, André Bosman. Zit in de auto. Hij zegt, hoi Peter, de ontvangst is perfect op de oude radio tussen Zwolle en Heerde. Daar zijn we blij mee. Dankjewel voor het rapport, André. En ik ga er even wat van jullie meedraaien. Ik heb hier een mooie plaat voor jullie klaarstaan van Rocky Pauw. Weet je nog wel, die avond in de regen.

0: Rocky Pauw, weet je nog wel, die avond in de regen.
1: Onder moeders paraplu.
0: Veilig onder moeders paraplu.
1: Onder moeders paraplu. Onder moeders paraplu.
0: We draaien de plaat even mee voor André Bosman, onderweg in de auto. En ontvangst perfect op de Oude Radio tussen Zwolle en Heerden. Dankjewel André Bosman voor het rapport natuurlijk. Mensen, ik ben nog steeds afgestemd. Peter Holland op de zaterdagavond tot 11 uur ben ik bij jou hoor.
2: Oh Peter, van mij mag je wel doorgaan hoor.
0: Oké. Ja, maar ik stop toch om 11 uur. Ja, dan is het gek zat hè.

Ja, ik heb nog maar een paar mooie platen voor jullie klaarstaan. Ik heb nog een mooie plaat klaarstaan van Stef Ekkel en een plaatje van Johnny Light. Dat moet allemaal nog kunnen voor de klok van 11 uur. Makkelijk, jawel hoor. Hier is Stef Ekkel. Señorita, meisje van de nacht.

Johnny Light, zo'n leuke meid als jij. Ja mensen, we zijn er weer doorheen. We zijn weer aan het einde gekomen van de zaterdagavondshow. En dat deed ik samen met jullie als luisteraar natuurlijk. En de eerste reactie is al binnen. Ada Serli. Die zeggen, dankjewel voor de mooie muziek. Het was weer gezellig bij jou. Tot volgende week. We gaan naar jou op de AM 900. Ja, Ada, we gaan nog even meeluisteren aan deze kant natuurlijk. Hè. Succes met jullie programma natuurlijk. En groetjes aan Bart.

En daar is hij, de reactie uit Reuver. Jozef schrijft: Peter, dankjewel voor de mooie muziekavond. Het was weer toppie. De Songfestival 2026 kan niet tegen jou op, tegen jouw mooie uitzending. Dankjewel. Jij draait tenminste plaatje waar iedereen lekker mee kan zingen, schrijft hij. Peter, toppie, petje af. Slaap lekker en morgen gezond weer op. Groetjes, knuffel aan Judith. Fijne zondag, ahoy. Dankjewel Jozef en Christine. Gezellig dat jullie vanavond weer lekker bij waren natuurlijk. Hè. Slaap lekker straks aan die kant en natuurlijk een fijne voortzetting van het weekend. Dan gaan we even naar Klaas Vaak. Klaas Vaak schrijft: zaterdagavond specialist, bedankt voor de mooie plaatjes en de vreemde praatjes. De vreemde praatjes, ja ja. Trusten daar Judith, hij mag weer van het slot af. Nou, dat is aardig van Klaas, hè? Jazeker. Dankjewel Klaas voor de reactie. Dan gaan we naar Robbie de Goot. Robbie de Goot schrijft: Peter, bedankt voor de muziekjes. Graag gedaan Robbie en fijn dat je lekker weer meeluistert op deze mooie zaterdagavond, kerel. Ook voor jou een fijne voortzetting van het weekend. En natuurlijk bedankt, hè. En dan gaan we naar Willem de Leeuw, die schrijft: stop je nu alweer? Het was gezellig, trusten we zo. En niet te veel naar de rotonde gluren, ja. Ah, ik heb het er nou ook niet meer zoveel gedaan, nee. Judith had de studio op slot gedraaid, dus ik kon er ook even niet uit, hè. Dankjewel Willem voor jouw reactie. Slaap lekker aan die kant en natuurlijk een fijne voortzetting van het weekend ook voor jou en voor Jacqueline. Dan gaan we even naar Breda, naar George. Imitatie herriemaker. Dankjewel voor de muziekjes. Groeten daar ook aan Judith. Laters, kerel. Dankjewel, George. Ja, de DJ's zijn niet helemaal hier op 12:00. Nee, ze zitten vol met gezelligheid. Heerlijk. Ik hou ervan. Dankjewel, George. Fijne voortzending van de weekend. Slaap lekker aan die kant voor zometeen. Hè. Hey, Jan Heikamp, hij is er ook erbij. Hè. Jan schrijft: dankjewel voor de plaatjes en de babbelsmaat. Welterusten en een fijn weekend verder. Dankjewel, Jan Heikamp. Over jou, slaap lekker voor straks, natuurlijk. En fijne voortzetting van de weekend, kerel. En bedankt voor het luisteren en gezellig dat je er weer bij was vanavond.

Ja, mensen, allemaal bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de vele reacties, leuke reacties. En bedankt voor het aanvragen van de plaatje natuurlijk. En voor de babbels. En volgende week zaterdagavond ben ik er weer. En die week erop ben ik er niet. Dan weet je het alvast. Volgende week zeg ik het nog wel een keer. Hou je wel, kom best goed. En zometeen gaat hij over op de non-stop programmering samengesteld door Robert-Jan van Bennekom. Ik zeg altijd, muziek is zeker zo mooi. Alleen geen gelul van de DJ. Ja. Dan kun je platen tenminste kruid horen zonder dat we erheen gepraat worden. Lekker, hè? Mensen, naar deze plaats zijn we eruit. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei, doei. Slaap lekker.

0: En voor straks, slaap lekker.
1: Jij luistert 12-2-4.
2: Oh, yeah.

0: Radio 1224.
1: Ik zing hier ook gek. Zo!

0: langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terecht staan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer.
2: Ja, ladies and gentlemen, thank you very much.
0: Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
3: Let's go!
4: Jij luistert Radio 1224.
5: Je staat aan de poorten van het weekend.
3: Het is weekend!
5: Als jij zorgt voor de drank, dan doen wij de muziek.
4: Radio 1224.
5: Als dat geen feestje op de radio wordt.

was een man genaamd Balthazar. Hij was een Samson zonder haar. Hij leefde in een kikkerland, ergens aan het Noordzeestrand.

0: is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: 12-2-4.
1: Het is bewolkt en er valt in het westen wat lichte regen. In de rest van het land blijft het voornamelijk droog. Het kwik daalt naar zo'n 2 graden in Groningen tot 8 graden in Zeeland. Bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. De ochtend begint overwegend bewolkt met vooral in de westelijke helft wat regen. 'S Middags is het overal grijs en er trekken weer buien over. Er is ook kans op onweer. Het wordt een graad of 12 aan de noordwestkust en rond de 16 graden in het oosten van het land. Er waait in de middag een matige zuidwestenwind. In de avond blijft het bewolkt met een paar buien. Het onweer trekt weg naar het oosten. Na het weekend houden we fris en wisselvallig weer met verspreide buien. Maar vanaf donderdag wordt het zonnig en droog en ook flink warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Radio 1224.
2: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem

0: lekkerste muziek.
1: Midden in de nacht. Is dit nou een wekkerradio?